Hollies and I'll Be Your Baby Tonight. Song from Bob Dylan, of course. The album Hollies Sing Dylan. And Marianne en Bert, they asked for a song. Ze hebben even een plaatje aangebracht. Ze wou iets horen van de Moody Blues. The only number one. De enige nummer 1 hit voor de Moody Blues.

great song from the Moody Blues. And Questions, the only number one from 1970. Especially for Marianne en Bert. En bedankt voor het luisteren. It's a great one from Brotherhood of Man.

0: Radio Noordzee Internationaal. De Nederlandse service.
1: RNI-tijd. De juiste tijd. Radio Noordzee Internationaal. Dag in, dag uit. De klok rond. Met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

Van vinyl tot cd, hij draait ze alle twee. Dit is Jan van Rooij. Welkom bij Tweemaster. De leukste gouden ouwe hier op Radio Noordzee Internet.

Eloise. Zijn er iemand minder dan Barry? Barry Ryan. Ja, magistraal, hè. Magistraal. Van harte welkom. Dit is weer een uurtje digitale Noordzeemuziek. Jawel. Opgenomen in studio nummer 1 in België, Holsbeek. Waarvoor dank trouwens aan Engeland, Duitsland en Frankrijk en in Nederland. Want ja, we worden gestreamd. En allemaal in digitale quality. Dat mogen we er wel bijvoegen. Wees gezeten, ik heb nieuwe platen bij, ik heb oude platen bij. En god vergeet de pareltjes, maar laat ons een keer beginnen met een fonkelnieuwe. Ik ben vergeten te zeggen wie dat gaat zingen. Ja, de Young New Mexican Puppeteer. Dat gaan we spelen. De Young New Mexican Puppeteer. Wim Dalmé en Ricky Valking.

0: Je hoort hem hier voor de eerste keer op Noordzee Internationaal. Wim Dalmee, met de stem van Tom, hè? Ja, helemaal. En Ricky Valking, rapper. Fonkelnieuw, brand new.
1: Wereldwijd op internet, Radio Noordzee Internationaal.

De zoetgevoiced stemmen van een groep genaamd The Searchers. En don't throw your love away. Nee, dat doen we niet aan. Dat doen we niet aan mee. We turn back the hands of time. Radio Noordzee International. Attentie.

Proud to be fout. Kan je er nog meer van zeggen? Nee, daar kan je niet veel meer van zeggen. De gebroeders Kou, de mannen van Toeter op naar Waterscooter en nog vele, vele andere carnavalplaten. Maar dat eentje, die mocht er wel commercieel wezen. Oh ja, ik heb nog een nieuwe plaat in de aanbieding. Ik heb nog iets nieuws voor u. De muziek komt van John Fogerty. En hij wordt gespeeld door Draven of the Deep. Luister en huiver.

0: Met opgeheven hoofd. Met opgeheven hoofd. Craven of the Deep. Onderlijn het met een dikke fluostift. Have you ever seen the rain? Jawel, muziek om u tegen te zeggen. Daar mag je gif op nemen.
1: Hi there, good people. In Europe, Asia, Africa, the United States, all over the world, where the good guys are.

0: Los Dias, of Les Dias Alegre, The Happy Days, gebracht door een groep genaamd Forecast, in 1982 alweer al. Dat zijn van die disco-stampers, hè? Ja, dat zijn pure disco-stampers op de radio.
1: Let's start with the big question.
2: Who are you?
3: Who are you?
4: North Sea International.
5: Number one hit radio.
6: Listening to Jan van Roy on Radio North Sea International's Dutch service.

Tower 1982, daar word je nog warm van. Als je dat hoort, nog altijd even impulsief, nog altijd even drastisch, nog altijd even volle effecten. And I need you, or I see you tonight. We houden je natuurlijk aan de radio en liefst nog met oldies.

0: Ik heb je verwittigd, hè. We spelen de beste oldies en de godvergeten platen. En die reken ik zeker als een godvergeten plaat. Een groep genaamd The Who, legendarisch voor hun sound en hun optreden. En Mary Ann with a Shaky Hand, ja, dat is eentje om u tegen te zeggen. Die vind je nergens meer.
1: You're listening to Jan van Rooy on Radio North Sea International's Dutch Service.

0: Spiel, Impressionen, so farbvoll.
1: Deutsche New Wave, gebracht door een groep genaamd Rheingold. In het Duitsland zou het dan klinken, dat is het nieuwe Duitse Welle van die Rheingold jongens. Dreiklangs Dimensionen, zo nennt man dat. Maar we zitten hier op de Vlaamse en Nederlandse service, dus we moeten het een beetje anders aanpakken. Laat ons een beetje jive opdraaien.

0: Ze schreden uit haar twee borsten. Imelda May en Tainted Love, de Jive version. Alleen hier ten horen gespreid op Radio Noordzee, internationaal.
1: 24 hours of music power on FM and online. This is
2: Radio North Sea International, playing music to the world.
0: It's popcorn time met Sasha.

0: te pardonner.
1: Musique pour notre écouteur en France, c'était Sacha Distel. Que c'est bon, or Welcome to My Heart. Ja, wel, Popcorn All The Time. Dat zijn van die platen die gedraaid werden in de jaren 60 en opnieuw in België zijn gerelanceerd. Jazeker, we hebben ze terug in ons, hoe noemen ze dat, in ons discjockey platenbakje gestopt. De Popcorn Oldies.
2: Radio Nazi International.
3: All hits, all the time.
4: My name is Jan van Rooy. The first to look for and the last you want to meet.

0: Europe's only all-day music station. This is Radio Nordsee International.
1: Ik neem hem al een paar weken mee naar de studio. The American West.

0: The American West en de titel noemt ze Living It Up. Het is een fonkelfonkel nieuwe productie. En we hebben ze hier al, denk ik, een week of twee, drie met ons meegebracht. En hopelijk slaagt ze ook een beetje aan voor de andere kant van de luidsprekers. Dat u zegt, ja, dat is toch het een en het ander.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek, vind ik gewoon flink. Zij natuurlijk, ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje.

0: Als je zegt, van waar ken ik dat plaatje? Het heeft bij mij ook een beetje geduurd, maar het komt van Peter Kenta, A Real Good Feeling.
1: You're with Radio North Sea International.

0: Sterk gebracht, mooi gespeeld. David Suntory. David Suntory. And the Sound of Silence. Dat is high quality radio hier, hè? Ja, ja.
1: All the hits. One great song after another.
2: You've heard the rest. Now hear the best.
3: All the hits.
1: We've got the greatest hits from the past 50 years.
2: R&I.
1: I like it.
4: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
5: R&I. Radio North Sea International. R&I.
0: Ik moet dankjewel zeggen tegen iedereen, want mijn uurtje is bijna rond. Ik heb nog iets klaarstaan van Major Lance. En of course, dat is muziek van de bovenste schuif. Hè. Tot volgende week.

0: Modemakers in Leer. De speciaalzaken in Nappa en Suède kleding. Casanova voor te gekke prijzen. In de Vlamingstraat 19 en op de Laan van Meerdervoort 501 Den Haag. Casanova, de leermakers van de Randstad. En vanaf 13 september nu ook in de Noordmolenstraat 54 in Rotterdam.
1: Mooi blinkers, gek blinkers. Red blinkers, blinkers van Cutex voor mooie ogen.
2: Blinkers van Cutex, een heel nieuwe vorm van oogmake-up. Blinkers van Cutex, als je pret ogen leuk vindt.
3: Dit Radio Noordzee internationaal programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
4: Het zit er weer op. Een uurtje muziek gemaakt in België in studio nummer 1 in Holsbeek. Met heel veel dank aan de mensen van de Zatcentrale in Duitsland, RNIRadio.net in de United Kingdom, Jazzbox International in Frankrijk. Een grande merci voor Jacques Tevenet et son effort. With a big thank you to Duncan James for his efforts. Met veel dank aan den Rico Förster. Tschüss, bis nächsten.